0: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons tog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: Die Bas van die Blas.
3: Merci.

país. Ei, kijk, dir jou koepelvenster na waar die wereld wegsmijt. Dan trek je dag zeer warm.

0: lekker dif, dif, dif, dif. En mijn pakken toef, toef, wadi, wadi, toef, toef,
1: binnen aan mijn hoef, toef, geen mijn bikkie. Hier is jij nummer 1, op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.

Hij zei, Heikel, jij is een Germaans, weet je. Ja, zeg, ik bel gewoon in de kapet. Ik ben een stille boodschap in de kapet. Ik had die, weet je. Ah, die mensen die groeten, zei ze. Vanavond, Heikel, iets van Tancuba. Nee, ik zei, Tancuba, zeg niet meer. En ze zei, nee, Germaans. Je liet je woord Tancuba. Cuba. Ja. Ik zei... Nou, wat dat ik om nooit dacht, is nee, man, ik is blechnoot. Het is een koma gezegd, daar tegen je weet dat. Hè? Zij maar een van spil, Germaans. Nou ja, en ik ken het, ja, maar het spelen voor die om. En dan voor die nurs, die koma's. Ik ben om Germaans, hè. Dat moet wees dan Tully. Nee, niet wel, ik ben, dat moet wees Chris blechnoot. Dan koma. Groeten voor al die hartjes even mijn luisteraars, ben ik het niet meer, hè?

Van Hartebeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Paul Bijkans, kwart over zes. Hij is aangeschakeld op Hartis FM. Die radiostatie wil ons dingen anders doen. Ook welkom aan die luisteraars van jouw statie. Wat samen kun je de hart van het Brachtenveld in Kaapstad. Ja, als het nog boodschappen ontvang en liedje verzoeken, ons komt zo wel daarbij uit. Esther Bota van Constantia Kloof. Een groene poort, goedenavond Hein. Speel alsjeblieft voor die speciale persoon in mijn leven, Green Door. Die weergave van die Campbells. Zeg eens lief om, ik verlang bijna om en kan niet wachten om hem te zien. Fantastisch. Baie dankie, lekker aan. Het komt van Esther, daar van Constantia Kloof. Het gevraagd voor die Campbells, Green Door.

Oh, is het lange dag van Bliksemstraat en Genonie. Bliksemstraat gespeeld BLI. BLXIM. Ik wil nog even voor jullie hoe het klinkt. Jullie liggen de liefde. Beschikbaar op al die verschillende digitale platforms. Maar voordat het ons gaat, zij is op haar mooiste en meegeskeerde t-shirt. Dus aangevraagd door Ronel Pieters van Bloemfontein.

Ja, is er nog een boodschapje van Lieselof? Het geval dat ik op de rechter is die bittert. Ja, ja. Lidl van Branders naar Lidl is zijn nog van Kreesdorp. Zeker die man niet, maar Lidl is al een grote luisteraar. Hij is een grote luisteraar van HDCFM. Lidl, bij dank je voor je boodschap. Zet gevraagd voor Zak van Niekerkse groen tomatie. En dan was hij ook luisteren naar Pieter Koen, zijn drie zusters. Ah, van drie zusters. Kom eens luisteren.

That's right, on love. Radar liefde, hè? Van Golden Earring. Ongerwans Baden Norse het boodschap gestuurd van Kaapstadse kant af. Nou, iedere keer het heeft mij getukt. Ja, dat is ongerwans. Ik denk daar, die nurse van jou moet helpen jou met die spelling daar zo'n beetje. Het is een paar woorden met twee L'en in plaats van één L. En twee S'en in plaats van één S en één W. In plaats van geen W, nee. Maar niet te min, ongerwans Baden Norse van Kulsevuur in Kaapstad zei ik met voor die nurse een liedje speel. Dat is een interessante paar keer daar, waar hij is al zo lang bij elkaar. Wel, aanvankelijk in het begin, zij doen voor zorg. Want tante Anna is al bijna lang geleden overleden. Dat was een Germaanse beste vrouw. Je weet, zijn geliefde is overleden. Toen hadden die nurse gevraagd. Hij die nurse ontdekte die water, die nurse gekregen. Maar zij toen hem begon omzien. Hij bleef daar in de verzorgingsoord in Kulsevuur in die Kaap. En oom Germaans is baie lief in sy nurse, hoor. As jy nou vraag het, kyk ek meen, ek verstaan nie, die volgende liedje het hy gesê, ek moet dit vir die nurse speel. Vir hom en die nurse. En dis, omdat jy Virginia Lee se twee witte duifies, hierdie een vir oom Germaans en die nurse. Soos aangevraagd, hier oom Germaans Badners.